As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

fluistert die ochtendlucht. Blij helder, waarom op van dus, hoe jij nog altijd dus.

Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As Dolly Parton, mid-9-2-5. Brooks and Dunn met Whiskey Under the Bridge. En dan ook Splinter Nuut hier op Luister FM. Bas West met Play Something Country. Tijd om te kijken wat vandaag op hierdie dag in country muziek geschiedenis gebeur het. In 1967 het Glen Campbell bij de Capitol Record Studio in Hollywood gewerkt en Gentle on My Mind opgeneem. Een liedje geskryf door John Hartford en verwerkt door Leon Russell. Die liedjie die volgende jaar 4 Grammy toekennings gewen en die thema geword vir die televisieprogram The Glen Campbell Good Time Hour tussen 1969 en 1972. Dan 1975 was B.J. Thomas op nummer 1 op die country trefferslys met Hey, Won't You Play Another Somebody Done Something Wrong Song. Die liedjie was Thomas' tweede nummer 1 enkelsnit en is ook die liedjie met die langste titel op die Stars on 45 medley en tot op hede is dit die langste titel. 1975, Freddie Fender, so Before the Next Teardrop Falls, beweeg tot op nummer 1 op die Billboard Country Albums lijst, een plek wat het totaal van 9 weke bekleed. Dan die laatste ene is my prachtige liedjie. In 2005 Tim McGraw's Live Like You Were Dying, geskryf deur Tim Nicholson en Craig Wiseman en wen 'n liedjie van die jaar tydens die 40ste jaarlikse Academy of Country Music toekennings wat op CBS vanuit Las Vegas uitgesaai sou word. Absoluut fantasties. Ek bring vir jou 3 treffers van hierdie fenominale kunstenaars.

Alan Jackson, 11 on Love. Pussycat net voor het met Teenage Queenie en Bellamy Brothers for all the wrong reasons. Tijd is nou so 6 minuten na die uur van 2. Jy is ingeskakeld so met my Chantal hier op die country hardklop. En ek keier so met jou tot en met net so voor 3. So paar minuten nog wat ek so met jou gaan keier. Soos ek beloof, nog een nieuwe vrystelling. En ja, ek glo die ene, jy sal van hom hou. So, dit is niemand anders nie as Scotty McCreery sing Your Man, 15 jaar later, saam met Josh Turner. Nou, Scotty McCreery, wenner van seisoen 10 van American Idol, vier sy 15 jaar mylpaal met die vrystelling van sy nieuwe album getiteld 15. Die album bevat 4 van sy nieuwe opnames en 9 van sy vorige treffers, insluitende duet met Josh Turner op die liedjie Your Man. Nou, aanhangers kan hierdie album vooraf bestel op verskeie muziekplatforms en op McCreery se ambt wetblad. Die vrystelling van hierdie album val met die herdenking van McCreery se Idols auditie waar hy die beoordelaars beïndruk het met 'n a cappella uitvoering van Your Man. So hier vir die eerste keer die twee manne het saamgekom en 'n duet gedoen is Scotty McCreery en Josh Turner met Your Man.

0: Musieklanken van Don Williams. We got love. Bobby Angel, niet voor het Rainbows and Roses. En I do wait wat ik voor je gevraagd heb. Kom eens kijken wat jij van mij geantwoord heeft. Wie was heel eerste rechter? Lijkt voor mij zus Leonie, wat heel eerste Nicole was. Daar. Beverly, ongelukkig niet die antwoord waarvoor ik gesoek het nie. Wilma Creer, jij is rechter. Alta, jij is rechter. Runel, jij is rechter met die antwoord. Dan het ons ook hier vir Nicoline. Wat reg is met die antwoord, as ook daar vir Louise Lambrecht, wat reg is met die antwoord, en Maat Chips, ja, ek gedink jy gaan julle uitvang, maar toen nie, so kom ons kyk, wat was die regte antwoord van die liedjie gewees? Nou, dit was Waylon Jennings en Jesse Coulter, het in 1970 noemenswaardige country weergawe van Suspicious Minds opgeneem, wat later in 1976 'n hoogtepunt van nummer 2 op die Billboard country trefferslijst bereik het. Na die insluiting was dit op hulle country album Wanted the Outlaws ingesluit. Hul weergawe, wat die Grammy benoeming verdien het, word beskou as 'n rou persoonlike duet wat hul eie onstuimige verhouding destijds weerspeel het. Soos jy gesê het, Waylon Jennings en Jesse Coulter, was jy 100% in die kom.
1: Luister FM.

vet ni. En as ek aan hom dink, dan word ek stil. En ek verlang weer na my visserman.

0: Het jij een medische noodgeval bij je huis, werk of waar ook al jij jezelf bevindt? Is jij een werkgever of bij een maatschappij waar jij verantwoordelijk is voor anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Contact Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Lekker drie en een rij, daar is gehad Cloud met Substitute, Min en Lance met Ek Verlang Na Jou en Anton Goosen. Het daarna vir ons huis toegebring met geelperske reën. Nou ja, ons is nog bezig met die sondagserenade en ek het hier gesit en skryf. Laat ek dink my arm gaan morgen verstuit wees met hoe hierdie stemme ingekom het. En soos ek vroeger vanavond gesê het, dan gaan hy hierdie kant toe, dan gaan hy daai kant toe, dan dink ek, okay, hierdie ene gaan wen. En dan kom al weer een paar deur en dit was net rof geweest. Maar al die stemme is in en kom ons kyk, wie het Sondag Serenade gewen? Dit was hierdie oukie.

Jannie Moelman en Rina Higu daar met die seewind bring heimwee. Gerry Pretorius net voor het met Gea Hare Roos en Yuri Els het vir ons gesing Hoe sê mens dankie. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Dit is nou so amper 5 minute voor 5. En nou, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis elke Sondag tussen 3 en 6. Net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buiten die uitsaai gebied bly, is jy welkom om saam met ons te kuier op www.luisterfm.co.za. Nou, dis daai tyd van die middag wat ons

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

perché per le bugie Doch is net, maar die hart zit toch. Nachten wat wit, warm of vlam. Slaap zit zacht, maar

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

mijn huisgebouw. Op die rotsen van mijn zuiderland, waar die blauw-blauw branders slaan. In Jeffrey's Bay, zijn strand. Ik krijg een combi met die naam op van de derde rangse muzikant. Want ik is happy.

op het doodgewone dinsdag. Niks meer om te zien, niks meer om te zien.

van Rensburg. Ik lees vandaag nog jouw boek. Mijn land die smacht na een held, een leier met moed. Bescherm mijn kinders en mijn vrouw op die plaats. Vergeef al mijn zones, geef mij kracht voor die dag. God, win hier die oorlog in ons, herdenk hier die dag. Siener van Rijnsburg, ik lees vandaag nog jouw boek. Mijn land, die smacht na een held, een leier met moed. Mijn volk, waar bevindt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.